0: Saga zapchulo samušiaoebistuis kristalshi 300000 ლარამ დიაგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsi küçəsi 17.
2: Tu Kaukas Autos Auto Dealer ixar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo, rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
3: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə, cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.

0: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək aqrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
1: Gaia Remedi TGT Motors-tan ერთად. ECUE TGT Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 226 44 44.
2: Təsərrüfatının yaz işləri üçün vəsait lazımdır? SCAP-ın 200 min lariyə qədər aqrokreditindən yararlan. Məbləği cəmi bir gün ərzində sizə uyğun şərtlərlə əldə et. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2 300 300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
3: Tuk Aukas Autos Auto Dealer-ი ხარ. Marneulis საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ Marneulis ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლა.
4: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi Çıxeytsiyə küçəsi 17.